Welkom hi, ik voor 197 bij me. We in wat bij breakfast. Bonjour, mijn vlog Jamie Uterin. Ik hoorde Lum en Jamie. Ja, de bluff. Palis dat erin. Dat is Jamie. Dat is misschien. Ah, ik hoorde David Malia bij Lashra. Sia Jake en Mek. Kom mee. Kom bad bij Sia Utlita. Rainier J. Return al Lum bij Utlita. Uw Sebau Chanel. Is zomla compagnia. Tart. Fila Chia bij Sebau Lashra. Kolo Shalada. Insomma. Ciao, ciao. Good day.